0: lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 3 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hacks de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van
1: 4 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor Altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 5 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25... Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtzoen die heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Weer nog lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De WOS Dagstart.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Fris dagstart.
1: Fris wakker.
0: Dit is de WOS Dagstart.
2: Voor uitgeslapen types.
0: De WOS Dagstart.
2: Voor vroege vogels.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS-nieuws van 6 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kansen op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De WOS Dagstart. Oh, vroeg uit de veren
1: en op weg naar je werk.

0: Dit is WOS Verkeer. Tot en met vrijdag 16 oktober zijn er werkzaamheden op het onderpad van de Maasdijk in Schavenzande. Warmtenetwerk Westland werkt dan op meerdere plekken tegelijkertijd aan de aanleg van het warmtenet. Op twee plekken is de weg afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Dit is bij Maasdijk 108A en 174A. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Maasdijk. Fietsers worden omgeleid via de andere kant van de Maasdijk. Er zijn al langer werkzaamheden op het onderpad, waarbij tuinbouwbedrijven aan de aardwarmtebron in Maasdijk worden gekoppeld. Deze werkzaamheden zijn de laatste op het onderpad. Op dit moment zijn er ook nog werkzaamheden op de Groene Weg en de Laan van de Heilige Lambertus. Maar die zijn op eigen terrein van glastuinbouwbedrijven. Deze wegen zijn weer vrij voor doorgaand verkeer. Naar verwachting kunnen er in najaar 2026 weer een hoop nieuwe glastuinbouwbedrijven profiteren van de aardwarmte van de bron in Maasdijk. De werkzaamheden die bij dit deel van Warmtenetwerk Westland horen, worden in de loop van 2027 afgerond. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.
3: Thuis in jouw regio.
1: WOS.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verkeer tussen Monster en Naaldwijk krijgt woensdag te maken met extra hinder. De Zwarte Dijk is tussen 7 uur 's ochtends en 4 uur 's middags volledig afgesloten tussen de Poel en Rijnsburgerweg. Daar wordt nieuw asfalt aangebracht. Ook elders in de regio zijn werkzaamheden. De Oostgraaf tussen Maasland en Schipluiden blijft afgesloten vanwege werk aan de N468. En ook langs de Maasdijk in Schavenzanden wordt verder gewerkt aan het warmtenet. Westlandse spreuken en gezegden krijgen volgend jaar een plek op een eigen scheurkalender. Boerengoed en tekenaar Richard de Rijke brengen voor 2027 een kalender uit met voor iedere dag een Westlandse uitspraak. Bij iedere uitspraak komt een uitleg of vertaling, zodat ook niet-Westlanders de teksten kunnen begrijpen. De particuliere verkoop begint volgens Boerengoed in november. Scouting Wateringen bestaat 120 jaar. De vereniging begon in 1906 als katholieke jongensclub en groeide later uit tot de huidige scoutingvereniging. Het jubileum werd zaterdag gevierd met verschillende activiteiten. Op het programma stonden onder meer een wandel- en speurtocht, spelletjes en een kampvuur. De viering stond eigenlijk gepland voor juni, maar werd vanwege een hittegolf verplaatst naar september. Dan nog het weer. Het is op dit moment overwegend bewolkt en ongeveer 16 graden. Vanmiddag wisselen wolken en wat zon elkaar af. De temperatuur loopt nog op tot zo'n 22 graden. De wind is met zo'n 8 km per uur niet al te sterk vandaag. En vanavond daalt de temperatuur langzaam naar zo'n 18 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Dit is de WOS Agenda. De film Pressure is te zien in bioscoop De Naald. In de uren voor D-Day probeert een Britse weerman de geallieerde legerleiding te overtuigen de invasie te verzetten, wetende dat een verkeerde weersvoorspelling het verlies van de oorlog kan betekenen. Op zaterdag 19 september wordt in Terheide door Cultuurmonsters en Dream Events het mini-festival Cultuurdromen georganiseerd. Met een podium, een culturele markt en diverse randactiviteiten belooft het een creatieve middag te worden. In Cinema Koningshof is de film Sjaan het Schaap, het beest van de boerderij, te zien. Wanneer de boer per ongeluk het pompoenveld vernielt en daarna spoorloos verdwijnt, moet de kudde de boerderij redden van een mysterieus bosmonster. In De Naald is op zondag 20 september Ridder Ridder te zien, voor kids vanaf 4 jaar. Philip en Fiona willen een sprookje maken met een handleiding, een ridder en een draak, maar ze ontdekken al snel dat het veel leuker wordt als je de regels een klein beetje vergeet.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.

0: zorgen.
1: Geen zorgen. Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
5: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
6: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
5: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwtsoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
7: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
8: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
5: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Morgen!
11: De regio is wakker!
10: Nu jij nog!
11: Daar gaan we weer!
10: Dit is Wakker met Tim en Luc.
12: EOS.
11: Elke werkdag van 7 tot 10. Show van de VOS. Lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie.
13: Helemaal goud.
11: De regio is wakker met Tim en Luc.
14: Goedemorgen allemaal.
15: Goedemorgen.

0: week. Het is dinsdag. Lekker. Joh, eerste dag zit erop. Tweede dag gaat beginnen.
1: Heerlijk.
0: Sommige mensen die zijn nog aan het warm worden van maandag. Sommigen zijn al keihard bezig. En wij zijn er ook weer deze ochtend. Tim en Luc, wakker worden met Tim en Luc.
1: Yes.
2: Aan de slag. Dit is jouw kickstart. Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag. Op de WOS.

0: Oh, dat is lekker wakker worden, zeg. Een klein beetje meezinger deze vroege ochtend. Mag zeker, hè? Niemand kijkt, hè?
1: Wat gewoon doen.
0: Ofwel,
1: alleen hier in de studio met 5 camera's om je heen.

Where do you go? Regio, zijn we wakker? Waar gaan we heen vandaag? En hebben we een mooie klus op de planning? Where do you go? Voor de mensen die nog niet wakker zijn, relight my fire.

0: Light My Fire van Dan Hartman. Hey Tim. Ja, neem ons even mee in jouw ochtend.
1: Samen staan we sterker. Sterker. Wie inspireert vandaag?
0: Luc, kan jij eens uitleggen waar de dag een beetje om draait vandaag?
2: De dag draait?
0: Ik wil die vraag nog een keer stellen aan mij.
2: Ja, ja, is goed. De dag, het is vandaag dinsdag en nou ja... Dinsdag staat als Community Tuesday. Wat doen wij samen hier in de regio om elkaar lekker te helpen, op te zwepen? Nou, wij maken radio voor iedereen in de regio die lekker wakker wil worden tussen 7 en 10. Maar er zijn nog veel meer mensen in de regio die dingen doen voor elkaar. Dus daar staat vandaag een beetje centraal voor, over. Vandaag bellen we ook met Manon, die is van Nonbar. En die organiseren ook wel eens wat voor de community hier. Maar dan de vraag, Tim... Hoe ben jij vandaag opgestaan?
3: Ik had mijn wekker gezet op een tijd. Die was redelijk goed genoeg om alles te doen. Heel rustig aan voordat ik hier de studio in moest.
0: Ja, en hoe laat was dat?
3: Dat was om 4:15.
0: Ja.
3: Ja. En toen werd ik wakker en toen dacht ik... Nou, ik ga nog wel even doorslapen, want dat heb ik wel even nodig.
0: Ja.
3: Dus toen heb ik het weer verzet. En toen dacht ik dat ik hem gezet had tot en met... 5:30. Ja. Maar toen werd ik 5:55 wakker. En normaal gesproken gaan wij 6:15 hier naar de studio. Dus toen moest ik wel even haasten eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. Dat zag
3: een klein beetje haasten.
0: Dat zag ik aan je haar. Toen je binnenkwam.
3: Ik kwam binnen en mijn haar was helemaal boem.
0: Oké. Okay. Nou ja, ook nog even dit dan. Ik kreeg nog even een berichtje. Dat lees ik hier in de WOS nieuwsupdate van Dana. Ze zegt, Jutta Leerdam slaat komend schaatsseizoen over.
3: Jammer.
0: Ja,
3: wel jammer. Want support maar, was hier hoor.
0: Ja, zeker. Support is daar. Maar ja, Jutta is natuurlijk ook, nou ja, je kan bijna zeggen, een grote influencer.
3: Ja.
0: Dus nou ja, ja, ik kan ook wel begrijpen dat ze een keertje overslaat.
3: Ja. Ja, maar als jij wil natuurlijk ook wel famous worden, denk. Skyboarders wil ook famous worden.
0: Ja, Skyboarders wil ook graag optredens over de hele wereld, ja.
3: Ja, gaan wij ook pauze nemen dan?
0: Nou ja, Tim, dat ligt eraan. Als zij pauze kan nemen, dan neemt zij lekker pauze.
3: Ja, ja, ze hebben gelijk ook.
0: Nou, ik ben op dit moment niet van plan om pauze te nemen, dus...
3: Ik ook niet.
0: We gaan lekker door.
3: We gaan lekker door. Oké, dat was het?
0: Ja.
3: Oké. Okay. Nou, leuk dat je luistert weer naar Wakker Worden met Tim en Luc. Ik ga je even een nieuw plaatje aanzetten. Hij heet Gonna Be Me van Leo Sanderson. En hij is richting de hardhouse-achtige plaat met een oude vocal van vroeger.
0: Goeie track om wakker te worden dus.
3: Inderdaad. Let's go.

0: Tonight van Mojo. Mojo, Mojo.
1: Mojo, Mojo.
2: De krantenkoppen.
0: Ja, Tim zei het net al, het is Prinsjesdag vandaag. En zoals iedereen weet, Prinsjesdag leest de koning de hele grote brief voor met allemaal veranderingen en dingen waar we op gaan focussen, waar het budget heen gaat, enzovoort. Die wordt vandaag gelezen rond 1:15. En wordt gelezen door Willem-Alexander. Maar ik heb hier dus alvast een tipje van de sluier eigenlijk. Want, even kijken, vanmiddag wordt hij gelezen. Enorm gesproken weten we op Prinsdag al behoorlijk veel, omdat er veel uitgelekt is. Dus, er zijn ook al cijfers bekend. Wat is er uitgelekt? Want dat hebben we even opgezocht. Hier zijn dus een paar dingen die al uitgelekt zijn. Voor werkenden is het nieuws niet bepaald geweldig, want volgens uitgelekte stukken gaat de inkomstenbelasting van werkenden volgend jaar per saldo met ongeveer 4 miljard euro omhoog. Ondanks een koopkrachtpakket gaat de gemiddelde koopkracht volgens de gelekte berekening met 0,1% achteruit.
3: Oh yeah.
0: Werkenden komen gemiddeld op ongeveer min 0,2 uit. Lage inkomsten en gepensioneerden plus 0,3% zouden juist iets vooruit gaan. En nu natuurlijk belangrijk, wat voor nieuws is er belangrijk voor het Westland? Er is één interessant ding voor het Westland. Er springt één plan echt uit en dat is bloemen en planten dreigen duurder te worden. Het kabinet wil een lage btw-tarief op sierteeltproducten afschaffen. Daardoor zou de btw op onder andere bloemen, kamerplanten, perkplanten en boomkwekerijproducten vanaf 1 januari 2028 van 9% btw naar 21% btw gaan. Export valt niet onder die btw-verhoging.
3: Oké.
0: Dus natuurlijk behoorlijk relevant.
3: Zeker.
0: Even kijken. Dan even specifiek voor ons hier in het Westland. Dus die 9 naar 21. En dan belangrijk is om te zeggen, dit zijn op dit moment grotendeels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Dus de officiële stukken worden pas vanmiddag besproken. Dus voor nu even deze informatie, wat eventueel belangrijk kan zijn. Maar vooralsnog, vanmiddag om 1:15 gaat de koning het echte document voorlezen.
3: Dus ik hoop dat we er wat aan gehad hebben. Vanmiddag dan de echte documenten.
0: Ik hoop dat het beter uitvalt en dat we lekker op die 9% kunnen blijven, maar we weten het niet.
3: Oké. Nou, voor nu gaan wij even door naar een nieuwe plaat. Dit is 17 van MK.

Vandaag WOS WhatsApp. Dus je kan appen, je kan spraakmemo's sturen. Alles wat je wil kan je naar ons sturen. Hij staat op onze story. Dus ga even naar Instagram, WOS Radio of Wakker met Tim en Luc. En daar kan je klikken op de link en dan kan je gelijk een appje sturen. Dus stuur even goedemorgen. Stuur even hey, stuur even een emoji. En dan zit je bij ons in de WhatsApp. We hebben hier een WhatsAppje van Thijs. Goedemorgen Thijs. Hij vraagt aan: kunnen jullie alsjeblieft La Fuente draaien met zijn nieuwe nummer Hadza? Dus dat gaan we even doen. Thijs, goedemorgen. Hadza. En voor iedereen die luistert, een hele mooie ochtend.

0: Dit was Peanut Butter Jelly van Galantis.
1: Aan de slag! Dit is jouw kickstart.
2: Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag.
1: Op de WOS.
0: En nu door naar Free van Ultranate.

0: Lee's Radar. Lee's Radar.
1: De nieuwste muziek. Recht uit de dancewereld.
2: Helemaal goud.
3: Ja, we hebben weer een nieuwe plaat uit de dancewereld. Goedemorgen. We hebben weer even gekeken wat er afgelopen weekend nieuw is binnengekomen in de dancewereld. Deze kwam afgelopen vrijdag uit van Jay Wara.

0: Dit was Music Don't Stop.
1: Release Radar. Release Radar. De nieuwste muziek. Recht uit de dancewereld. Helemaal oud.
0: Ja, en dan wil ik eigenlijk nog even terug, want naar La Fuente, want zijn album La Familia is echt een flinke, want er staan 17 tracks op en ruim 50 minuten aan muziek. Je hoort eigenlijk verschillende kanten van La Fuente terug, hier. Zijn enorme hit Ratata staat er ook op, maar ook een nieuwe versie, een 2026 versie van I Want You. Naast een hele reeks nieuwe tracks. Het album La Familia en hoewel La Fuente, voor zover wij konden vinden, niet letterlijk heeft uitgelegd waarom hij de titel koos, past het natuurlijk wel bij het idee van de mensen en de energie om hem heen. Dus mocht je Ratata en I Want You goed vinden, dan zit dit album er eentje. Zullen er zeker nummers tussen zitten die je leuk vindt. Maar ik ben eigenlijk wel erg benieuwd naar die nieuwe versie van I Want You. Dus ik ga die gewoon even opzetten voor jullie. Want ja, I Want You was echt een grote hit. En ik heb er vaak op meegesprongen.
2: Ja.
0: Dus laten we die gewoon opzetten.
2: Niet alleen jij, hoor.
0: I Want You van La Fuente, de 2026 mix. Let's go.
2: Komt-ie.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.

0: Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
5: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
6: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
5: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
7: The audience is so amazing. It is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
5: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Morgen! De regio is wakker! Nu jij nog! Daar gaan we weer! Dit is Wakker met Tim en Luc.
9: Let the beat control your body. Let the beat control your body.

Ja, hey, dadelijk hebben we nog de tip van Flip van vandaag. En gaan we rond 7:45 bellen met Manon van Non-Bar en de Lier. Maar eerst hebben we via de WhatsApp weer een nieuwe aanvraag binnen van Wouter. Wouter vraagt, kunnen jullie alsjeblieft Engelbewaarde draaien? Die gaan we voor je draaien, Wouter. Als jullie ook een aanvraag willen doorgeven, hebben wij een nieuw nummer op de WhatsApp van de WOS. Kijk in ons, in onze story op Instagram, WOS Radio of Wakker met Tim en Luc. Kijk de story en stuur dat appje. Dan nu, Wouter, een hele mooie dag. En we gaan Engelbewaarder even draaien.

0: live.
1: Sterker. Wie inspireert vandaag?
0: Een hele goede morgen, dames en heren. Hey, 20 push-ups, Tim.
2: Ja.
0: Hey, we hebben vandaag een leuke gast aan de lijn. Het is Manon van Nonbar in de Lier. Manon, goedemorgen.
3: Goedemorgen, hallo.
0: Hey, goedemorgen. Leuk dat je vandaag even komt bellen met ons.
3: Ja.
0: Wij wilden eigenlijk even inhaken wat jullie doen zeg maar, bij Nonbar. En wat je zelf doet om zeg maar, een beetje bij te dragen aan de regio. Maar eerst, Manon, goedemorgen. En voor de mensen die jou nog niet kennen, wie ben je, wat doe je en wat is Nonbar?
3: Ja, dat is een hoop vragen in één. Ik ben Manon, ik kom uit De Lier. Nonbar zit in de Hoofdstraat, daar kan je lekker een bakje doen in de dagzaak. En doen we veel evenementen.
0: Ja.
3: Eigenlijk, dat is een beetje de samenvatting.
0: Ja, want ik heb wel eens met Chris contact gehad over... want wij hebben natuurlijk een keer gedraaid bij de Race en Rave. En toen was het zeg maar... Jullie doen zeg maar bij non-events... doen jullie eigenlijk veel evenementen en gaaf dingen. En Nonbar is eigenlijk een soort van de koffiebar die jullie daarnaast hebben. En zeg ik dat zo goed?
3: Ja, op zich zeg je dat wel goed, maar het is wel iets meer in elkaar verweven hoor dan daarnaast. Ja, want we zijn wel één team en al werk je zeg maar in de bar, kan je net zo goed wel eens op evenementen werken. Dus dat is meer, het is meer denk ik voor de buitenwereld dat het zo gezien wordt als bij ons intern.
0: Ja, maar dat is wel leuk, want ja, je kan dan door de week kan je bijvoorbeeld lekker in de bar werken. En als je dan in het weekend bijvoorbeeld een evenement hebt of zo, dan lijkt me dat wel leuk als je... Als je bij jullie werkt.
3: Best wel afwisselend. Dus de ene dag sta je in de bar, de andere dag sta je in Ypenburg en diner te helpen maken of uitserveren.
0: Ja,
3: en dan weer op een bruiloft. Dus het is best wel afwisselend.
0: Heel gaaf. En hebben jullie nog klanten zeg maar, waar jullie evenementen bij doen die wij kennen?
3: We hebben opdrachtgevers en gasten, daar spreken we meestal over.
0: Maar,
3: die ken je. Ja. Nature Sprite, Rabobank, ja, eigenlijk heel veel in het Westland.
0: Ja.
3: Ik denk dat we bijna 95% in het Westland zitten.
0: Oké, wel heel leuk. Nou, daar is al één ding wat jullie zeg maar doen met de regio. Dat is wel leuk.
3: Ja, zeker. Ja. En we hebben heel veel gasten die wel eens een feestje geven. Die komen dan weer in de bar. Dus dat komt altijd wel weer terug. En we hebben ook wat verenigingen in het centrum. Die dan bijvoorbeeld schaken of Britje bij ons. En die kennen we dan ook weer vanuit een event. Dus ja, ergens is dat heel samenhorig. Dat is best wel leuk.
0: Ja, heel leuk. Dus wat zou je zeg maar zeggen, hoe proberen jullie bij Nonbar bij te dragen aan de Westlandse community?
3: Ja, dat is een hele grote vraag denk ik, maar wat we wel altijd proberen is altijd wat terug te geven. Dus we vinden het heel erg leuk om bijvoorbeeld die ALS hebben we georganiseerd, dus de Race & Rave.
0: Ja.
3: Dus we vinden het gewoon heel tof om iets leuks te organiseren. En dan hoeft dat voor ons niet met een winstoogmerk, we vinden het gewoon leuk om iets te organiseren. Die dag was ook ALS, toen dachten we top, dan gaan we mooi inzamelen en je hebt een goed gevoel. Dus je hebt echt het community gevoel tijdens het evenement. Maar je draagt ook nog iets bij met z'n allen. En dat is gewoon wel een heel sterk gevoel. Ik denk ook dat in het Westland wel al aanwezig is. En het is heel leuk om daar onderdeel van mogen zijn. En dat ook in gang te kunnen zetten.
0: Helemaal mee eens. En wij waren erbij bij de Race & Rave. Was super gaaf.
3: Ja, was echt leuk.
0: Was echt een... was zeg maar 's ochtends lekker binnenkomen, verzamelen. Toen hebben we een sportevenement gedaan. Ook samen met Lisa, die het sportevenement gaf. En toen zijn we bij jullie in de bar teruggekomen. Ja. Toen hebben we even lekker gefeest, lekker bakjes gedaan, shakeys gedronken. Ja. Dat was echt top. En voor de mensen die daar niet bij waren, gaan jullie dit nog een keer doen?
3: Dat zou wel kunnen. Maar dat is niet per se dat we iets repeterends willen. We willen gewoon echt leuke dingen organiseren.
0: Ja.
3: En als we dit concept nog een keer mee iets kunnen inzamelen, want het was echt binnen 4 dagen uitverkocht, dan kunnen we dat natuurlijk wel doen. Dan ligt het gewoon op de plank en dan kunnen we gewoon zeggen, hop, we stoppen er weer wat energie in. Maar het moet gewoon op dat moment kloppen. Dus zo heb je allerlei dingen die je organiseert. Vorig jaar hebben we voor Valto, dat is de Corvo in de Lier, een heel groot diner georganiseerd.
0: Ja.
3: Om geld in te zamelen voor de nieuwe sporthal. Dus zo hebben we elk jaar wel een paar goede doelen waar we het leuk vinden om daar energie in te stoppen en met z'n allen te zorgen dat de maatschappij er ook iets aan heeft. En dat is gewoon heel erg leuk, denk ik.
0: Ja, zeker weten. Hey, en jullie hebben volgens mij dit jaar wat te vieren.
3: Dat klopt, ja. We staan 10 jaar dit jaar.
0: Hey, gefeliciteerd.
2: Lang zal ze leven.
0: Ja.
3: Het was wel een beetje oud hoor, moet ik zeggen. Ik weet nog heel goed al begonnen. Dus dat, maar goed, ja.
0: Ja, de tijd gaat ook dan weer hard, hè.
3: Ja, dat voel ik wel een beetje een oude best als ik dat zeg.
0: Gaan jullie dat nog vieren?
3: Ja, zeker. We wilden dus ook datzelfde gevoel eigenlijk erin stoppen. Dus we gaan een soort paradeweekend organiseren. Dus we willen alle doelgroepen van de samenleving, zogezegd,
0: ja,
3: willen we wat voor doen. En dat die tegen kostprijs een kaartje kunnen kopen en er gewoon een leuk weekend van maken. Dus dat gaan we doen. We hebben feestavond. Dan hebben we cliënten, we hebben kindertheater,
0: ja,
3: we hebben minimarkt, we hebben live muziek. Dus echt van alles en nog wat workshops. Dus dat is wel heel leuk.
0: Heel leuk. Oké. Okay.
3: Ja,
0: en,
3: dat is wel spannend. Komen jullie ook gezellig?
0: Ja, wij komen ook gezellig.
3: Ja.
0: Wij gaan even een feestje bouwen.
3: Zeker weten.
0: Leuk. Ja, echt superleuk.
3: Ja,
0: dat komt er allemaal aan. Hey, en voor nu, Manon, even een vraag aan jou. Wat is jouw vaste koffiebestelling? En,
3: Een cappuccino.
0: Ja?
3: Dat weet iedereen al uit zijn hoofd. Erg, hè? Ja, echt wel, ja.
0: Nou ja, wel lekker toch? Gewoon even lekker cappuccinootje.
3: Ja, op zich wel. Maar de matcha's en zo zijn tegenwoordig ook helemaal
0: Maar dat
3: klopt. Maar daar hoef je me echt niet van wakker te maken. Maar je kan je gewoon voor een cappuccino wakker maken.
0: Nee, ik neem ook liever een cappuccino, hoor. Ik heb die matcha's geprobeerd, maar ik vind het toch niet de van het.
3: Nee, ik snap het ook niet. Sorry, maar
0: Hey, en wij dachten, misschien kunnen we wat leuks doen vandaag, maar even in overleg met jou. Zullen we iets leuks doen voor de luisteraars die nu zeg maar luisteren? We hebben zeg maar sinds kort ons eigen WOS WhatsApp. En wij dachten misschien aan de eerste 5 mensen die zeg maar nu bij ons in de WhatsApp non-koffie, een berichtje sturen met non-koffie. Kunnen we misschien bijvoorbeeld of een gratis pakje geven of iets van een korting. Maar dat wilde ik even overleggen met jou.
3: Ja hoor, die mogen allemaal een bakje komen halen.
0: Oké, nou dames en heren, als je goed oplet.
3: Moet je wel aankomen rennen, hè? En iets leuks posten, maar...
0: Ja, daarom. Nee, je kan dus nu dan bij Non-Bar alleen vandaag, als jij op de app naar ons bij WOS Radio stuurt non-koffie, dan kan jij, als je dat laat zien aan de bar, ik heb het gestuurd naar het WOS-nummer, kan jij een gratis bakje halen.
3: Ja, en je mag bestellen wat je wil, ook de matcha's.
0: Heel leuk, heel leuk. Oké, okay, dankjewel. En natuurlijk even een leuke story maken als je er bent.
3: Ja, dat is helemaal gezellig. Nou,
0: okay.
3: Tot straks dan.
0: Ja,
3: ben benieuwd wie erop afkomen.
0: Manon, super bedankt voor het gesprek vandaag. En wij wensen jou een hele mooie dag.
3: Ja, nou hetzelfde, hè. Doei doei.
0: Dankjewel, doei doei.
1: Aan de slag! De regio werkt. Wat staat er vandaag op de planning? De agenda. Aan de slag! Dit is jouw kickstart. Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag. Op de WOS.

0: Ja, we hadden net Non aan de lijn van de Non-bar. En ja, vooral voor als je nu intuned, Luc, wat was er net voor moois?
1: Ja, net hadden we samen met Manon afgesproken dat als je via de WhatsApp, de WOS WhatsApp die we sinds vandaag in gebruik hebben, een bericht gestuurd Non Koffie, dan kan jij bij de koffiebar in de Lier een lekker bakkie halen.
0: Lekker. Oké, okay, dus appen.
1: Appen maar.
0: En nu eerst de vraag. Want Stefan van het Nieuws komt nu net even binnenlopen. Maar we hadden het gisteren over dat wij denken dat de WOS één iemand in het team heel goed is in het wingmannen. We waren heel benieuwd. Stefan, ben je een beetje goed in wingmannen?
2: Ik? Ja, dat weet ik niet.
0: Oh. Oké, okay, nou dat is een kort en strak antwoord. Laten we maar naar het nieuws gaan.
2: Laten we dat doen.
0: Oké, okay, let's go. We gaan naar het nieuws.
3: Nieuwsupdate.
4: Goedemorgen. De plaquette voor de Maassluisfotograaf Wim van der Stelt heeft een nieuwe plek gekregen. Het gedenkteken staat nu bij de ingang van de haven, vlakbij het douanehuisje aan de Govert van Wijnkade. Drie oud-collega's en vrienden vonden dat de plaquette op de vorige plek langs de waterweg te weinig opviel. In Museum Maassluis is tot januari volgend jaar ook een tentoonstelling over van der Stelt te zien. In Den Hoorn is een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De politie hield hem in de nacht van zondag op maandag aan, nadat agenten een man zagen die sterk leek op het signalement van een verdachte. De politie onderzoekt of hij betrokken was bij een poging tot aanranding op de Harnaskade in Den Hoorn. Ook wordt gekeken naar een mogelijk verband met eerdere aanrandingen en mishandelingen in de Delftse Hout. En dan sportnieuws. Schaatster Jutta Leerdam slaat het komend seizoen over. De 27-jarige sporter uit Schravenzande maakte dat gisteren bekend op haar YouTube-kanaal. Ze neemt nog geen definitief afscheid van de schaatssport. Leerdam werd in februari Olympisch kampioen op de 1000 meter en won ook zilver op de 500 meter. Ze houdt de mogelijkheid open om later terug te keren op het ijs. Het weer vandaag begint vrij zonnig. Later komen er meer wolken, maar het blijft lange tijd droog. Het wordt maximaal ongeveer 22 graden. Vanavond neemt de bewolking verder toe en kan er een bui vallen. Vannacht is het wisselend bewolkt. Morgen wordt het duidelijk koeler. Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele buien. Het wordt dan ongeveer 18 graden.
0: Heerlijk. Lekker. Ja, inderdaad, ik zag het vanochtend al. Ik stapte uit en het was best wel warm. Dus het was lekker.
4: Ja, nog even genieten vandaag, hè?
0: Inderdaad. Ja. Hebben we nog iets al over Prinsjesdag? Of,
4: Ja, wat er gelekt is, hè, dat gaat wel onze regio aan.
0: Ja.
4: Dat is dat de BTW op bloemen en planten definitief naar die 21% gaat. En dat is best wel een vervelend iets voor de bloemisten hier zo.
0: Ja, zeker weten. Zeker voor de consument. Hè?
1: Maar ja, daarvoor wachten we nog even
4: het koffertje nog eventjes af.
1: Ja, okay. Kwart over één.
0: Ja, Stefan, bedankt.
4: Zitten jullie er klaar voor vanaf vanmiddag dan?
0: Wij zitten er niet klaar voor, maar we gaan het wel weten.
1: We gaan het morgen in de ochtend zo wel even vertellen.
4: Ja, nou, heel goed. Tot straks.
0: Tot straks.
5: Aan de slag. Dit is jouw kickstart. Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag. Op de WOS.

0: aan een nieuwe werkdag op de WOS. Flipper die flop. Tijd voor de tip van Flip.
1: Een hele goede morgen, Westland, regio. Hey Tim, het is tijd voor de tip van Flip. Heb jij vroeger, toen je kind was, wel eens snoepjes gestolen uit de kast?
2: Ja, ik mocht nooit snoepjes van mijn moeder. En toen had ik een keer stiekem van school snoep meegenomen.
1: Ja.
2: En toen ging ik het thuis opeten.
1: Ja.
2: En toen ging ik dat opeten op de bank. En toen hoorde ik de deur gaan. Nou, raad eens wie daar eens binnenkwam.
1: Ja, mama.
2: Mijn moeder. Dus ik sprong achter de bank met mijn mond vol met
1: snoep.
2: Drie andere snoepjes. Want ik had ze nog in mijn hand. Dus ik stopte ze maar gauw in mijn mond. En toen dacht ik, shit. En nu?
1: Ja.
2: Niet achter de bank kijken, want daar zit ik.
1: Ja.
2: Nou, toen kwam ik natuurlijk achter de bank vandaan, nadat ik al mijn snoep in zo snel mogelijk doorslikt.
1: Ja, ja, ja.
2: Kwam ik dus omhoog. Ik had een hele rode kop. Ja, ja. Toen was ik gelijk de lul.
1: Ja, de lul. Nou, ik heb hier dus een tip voor.

0: Ouders met kinderen die van snoepjes houden.
1: Ja.
0: Oké. Eten je kinderen ook altijd stiekem de hele snoeplade leeg? Waardoor je niets meer hebt als je zin krijgt om lekker te snacken. Hier komt de tip. Bewaar een lege diepvrieszak van spinaziebonen of sperziebonen. Of spruitjes en vul deze met KitKats en M&M's. Vervolgens plak je of knoop je hem dicht en zet je de zak in de voorraadkast. Geen kind die het stiekem naar grijpt om te snaaien. Het werkt heel goed voor je snoepverslavende geliefde. Oh, het werkt ook heel goed voor je snoepverslavende geliefde.
1: Oh.
0: Dus hele goede tip. Pak even een sperziebonenzak. Stop daar al je snoepjes in. En zet hem daarna weer gewoon lekker terug.
1: Ja, maar eerst even goed schoonmaken, denk ik. Anders krijgen ze een beetje zo'n...
0: Ja, tuurlijk. Even schoonmaken. Maar dan heb je wel een goede verstopplek. Want ja, wie pakt die sperziebonen nou uit de la?
1: Ja.
0: Goede tip.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Oké. Nou, dan gaan we nog even wat muziek draaien voordat het nieuws er komt.
0: Lekker.
1: En dan zien we jullie zo. Doei.
2: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS. Lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Helemaal goud. Regio.

0: Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
6: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
5: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
7: En wat ook zo is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
5: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De drie mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Morgen!
9: De regio is wakker!
4: Nu jij nog!
9: Daar gaan we weer!
4: Dit is Wakker met Tim en Luc.
10: Clap your hands now.

Ja, gisteren hadden we de vraag aan je collega: met welke collega zou je het liefst een weekendje weg willen? Dat hebben we bedacht. Dus zometeen een weer nieuwe vraag voor je collega.

En leuk dat je luistert naar Wakker met Tim en Luc. Op WOS Radio. We hebben voor vandaag weer een vraag aan je collega. En gisteren hadden we de vraag: met welke collega zou jij het liefst een weekendje weg willen? Als je deze nog niet gesteld hebt, stel die dan nu. En dan hebben we gelijk een volgende vraag voor je. Want dinsdag staat een teken voor community. Dus welke collega doet altijd net iets extra's voor het team zonder dat iemand erom vraagt? Deze collega's bestaan echt. Ja. Ze doen meer dan dat er gevraagd wordt. Maar als er zo iemand is, of ben jij het zelf, geef het dan even aan. Of als je denkt, deze collega die doet echt minder dan dat er gevraagd wordt, vraag het dan ook even of geef het even aan. Dit soort dingen mogen gewoon besproken worden op de werkvloer. Dus heb jij een collega die net even iets meer doet, zeg het tegen de andere collega, geef het aan, ben je het zelf, geef jezelf een schouderklopje. Of ben je die collega die net even wat minder doet dan de rest? Dat mag ook best gezegd worden. Dit was de vraag voor vandaag. Stel hem en hou het lekker luchtig.

0: Nu jij, Tim. Nou.
1: Wordt hier sensueel van. Wat mooi. Holy.
0: Holy.

Mooi. Goedemorgen, regio Westland. Welkom bij de ochtendshow. En het is bijna 9:30, dat betekent bijna pauze voor de meesten. Ben je nou vandaag lekker aan het werk? Een hele goede dag gewenst. En voor het volgende nummer willen we even een klein puntje van aandacht voor de donderdagen. Want op de donderdagen nodigen wij altijd ondernemers uit om hier in de studio een praatje te komen doen. Wat ze doen, wat voor vette dingen ze aan het maken zijn. En daarom deze plaat. Mocht jij het leuk vinden om bij ons langs in de studio te komen en eventjes je verhaal te vertellen, mag jong en oud zijn. Jong en oude ondernemers zijn allemaal welkom. Stuur dan eventjes een berichtje via de DM of ga naar de link in de beschrijving van ons Instagram profiel, want daar kan je jezelf inschrijven. I wanna be a billionaire, so dus nu, fucking bad. Voor al je biljonairs in het Westland,

0: kickstart. Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag. Op de WOS. Update.
1: De techniek zat voor niets. Goedemorgen, ik ben Steven van der Meer. De plaquette voor de Maassluisse fotograaf Wim van der Stelt heeft een nieuwe plek gekregen. Het gedenkteken staat nu bij de ingang van de haven, vlakbij het douanehuisje aan de Govert van Wijnkade. Drie oud-collega's en vrienden vonden dat de plaquette op de vorige plek langs de waterweg te weinig opviel. In Museum Maassluis is tot januari volgend jaar ook een tentoonstelling over van der Stelt te zien. In Den Hoorn is een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De politie hield hem in de nacht van zondag op maandag aan, nadat agenten een man zagen die sterk leek op het signalement van een verdachte. De politie onderzoekt of hij betrokken was bij een poging tot aanranding op de Harnaskade in Den Hoorn. Ook wordt gekeken naar een mogelijk verband met eerdere aanrandingen en mishandelingen in de Delftse Hout. En schaatster Jutta Leerdam slaat het komende seizoen over. De 27-jarige sporter uit Schravenzande maakte dat gisteren bekend op haar YouTube-kanaal. Ze neemt nog geen definitief afscheid van de schaatssport. Leerdam werd in februari Olympisch kampioen op de 1000 meter... en won ook zilver op de 500 meter. Ze houdt de mogelijkheid open om later terug te keren op het ijs. Het weer vandaag begint vrij zonnig. Later komen er meer wolken, maar het blijft lange tijd droog. Het wordt maximaal ongeveer 22 graden. Vanavond neemt de bewolking verder toe en kan er een bui vallen. Vannacht is het wisselend bewolkt. Morgen wordt het duidelijk koeler. Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele buien. Het wordt ongeveer 18 graden.
2: Juist. Ja, hier komt het zonnetje al, schijnt het zonnetje nog steeds door het raam.
1: Ja, ik moet zeggen, op de redactie brak die zon ook goed door. En ik zit precies bij dat raam waar die zon doorkomt. Ja, dus het voelt wel lekker warm.
2: Oh, dat is top. Hey, en vind je het jammer dat Jutta niet mee gaat doen?
1: Ja, aan de ene kant wel, want zij drijft ook haar concurrenten altijd tot het uiterste. Ja. Aan de andere kant gun ik het haar ook wel dat ze eventjes een jaartje vrij afneemt. Omdat het heeft natuurlijk best wel tot haar top gezeten, weet je. En ook met die Olympische Spelen, daar komt best wel veel kijken bij zo'n topsportleven. Dus,
2: en ze is ook nog eens influencer. Dus...
1: Ja, tegenwoordig is iedereen een influencer die een beetje kan, een beetje wat goed doet. Dus ze heeft inderdaad echt veel over zich heen altijd.
2: Ja, dus even een jaartje wat minder is ook wel weer lekker.
1: Ja, zou jij dat ook niet willen nu?
2: Nee. Vol gas. We gaan niet stoppen hoor.
1: Heel goed.
2: Nou, bedankt Stefan.
1: Hey, tot morgen.
2: Tot morgen.
0: Zomer. De WOS gaat met je mee naar het strand. Verkoelende hits.

0: One thing is for sure, you will not see me skate this season.
1: Ik had het wel een beetje verwacht.
2: Ja, hier hoor je Jutta.
1: Over wat ze allemaal gaan doen. We zien haar natuurlijk heel graag terug. Als liefhebber hebben ze van schaatsen op het ijs. Misschien gaat ze een familie stichten. Misschien stopt ze helemaal met schaatsen. Ze kondigt wel aan een sabbatical te nemen. Dus even een jaar geen schaatsen.
0: Retirement just feels very final. It feels like I'm closing a door fully to something that I've really loved.
1: Ze heeft veel meegemaakt. Ze heeft het op haar eigen manier gedaan. Dus ik snap het dat ze er even afstand van wil nemen.
3: Zij heeft eigenlijk ook alles bereikt wat zij ooit wilde bereiken. Ik kan hem heel goed vinden in dat zij nu zoiets heeft van, weet je, het is goed zo.
1: De route die zij heeft afgelegd, het verhaal wat ze daarbij heeft. Hè, ze doet alles op eigen gevoel. Hoeveel kritiek en hoeveel aandacht ze ook krijgt. Ja, dat is gewoon heel knap om te zien. En hoe zij dat afmaakte, ja, in Milaan, dat was zo goed.
4: Wat gaan we hier meemaken? 1.12.59. Hier staat 1.12.31.
5: Zilver, Olympisch kampioen.
4: Glitter, glamour, goud. Olympisch kampioen op de kilometer.
1: Echt een grote atleet en ook een grote persoonlijkheid. Dus ik ga er zeker missen.
3: We hebben gewoon de afgelopen jaren echt de Nederlandse sprint op de kaart gezet met z'n tweeën. En elkaar ook naar een hoger niveau geduwd.
1: Ja, de Olympische Spelen zijn toch wel echt in Nederland over 4 jaar. Dus het boek is nog niet helemaal dicht.
2: Nou, mooi.
6: 87-6. BOS 87-6.
2: Je hoorde hier Jutta met haar een fragmentje over dat ze gaat stoppen. En inderdaad, over 4 jaar hier zo de Olympische Spelen. Ja, het zou toch leuk zijn als ze dan weer gewoon meedoet.
7: Inderdaad.
2: Inderdaad. Maar voordat we klaar zijn, nog even lekker wat muziek.
6: Tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip ons knop en stuur het op. En wie weet, zie je.

0: jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. WOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. De plaquette voor de Maassluisse fotograaf Wim van der Stelt heeft een nieuwe plek gekregen. Het gedenk.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WO.

0: Dit was well, How to Dance, Bingo Good Boys.
1: And keep on dancing.
0: En de Prinsessa.
2: And keep on dancing.
0: Ja, het was weer een leuke dinsdag. Dinsdagochtend.
2: Gezellige dinsdagochtend. We hebben vandaag gedanst op La Fuente, zijn nieuwe track. We hebben een release reden gedaan.
0: Op Hatsa.
2: Music Don't Stop. Die kan je allemaal terugvinden bij ons in de lijsten die we hebben gemaakt op Spotify. Als je die nog niet hebt toegevoegd, ga even naar ons verhaal op Instagram. En dan kan je zo klikken op release reden WOS Wakker met Tim en Luc. Wat hebben we nog meer gedaan, Tim?
0: We hebben Non gesproken van de Non Bar. Ze geeft gratis koffie weg. Als je dat... je hebt nog een paar seconden, maar...
2: Ja, nee, het geldt gewoon voor vandaag. Dus als je vandaag nog eventjes naar de WOS... het nummer van de WOS stuurt, Non Koffie... dan heb jij een gratis bakkie bij Non. Nou, dankjewel voor deze...
3: Tim en Luc. Ja, brothers. Zet je ochtend aan.
4: Lekkere muziek.
3: Leuke gasten.
4: En een flinke dosis ochtendenergie.
3: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
4: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
3: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
4: Wakker.
3: Met Tim en Luc.
5: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranje-fans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer, in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. De plaquette voor de Maassluisse fotograaf Wim van der Stelt heeft een nieuwe plek gekregen. Het gedenkteken staat nu bij de ingang van de haven, vlakbij het douanehuisje aan de Govert van Wijnkade. Drie oud-collega's en vrienden vonden dat de plaquette op de vorige plek langs de waterweg te weinig opviel. In Museum Maassluis is tot januari volgend jaar ook een tentoonstelling over Van der Stelt te zien. In Den Hoorn is een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De politie hield hem in de nacht van zondag op maandag aan nadat agenten een man zagen die sterk leek op het signalement van een verdachte. De politie onderzoekt of hij betrokken was bij een poging tot aanranding op de Harnaskade in Den Hoorn. Ook wordt gekeken naar een mogelijk verband met eerdere aanrandingen en mishandelingen in de Delftse Hout. Sportnieuws: schaatser Jutta Leerdam slaat het komende seizoen over. De 27-jarige sporter uit Schravenzanden maakte dat gisteren bekend op haar YouTube-kanaal. Ze neemt nog geen definitief afscheid van de schaatssport. Leerdam werd in februari Olympisch kampioen op de 1000 meter... en won ook zilver op de 500 meter. Ze houdt de mogelijkheid open om later terug te keren op het ijs. Het weer vandaag begint vrij zonnig. Later komen er meer wolken, maar het blijft lange tijd droog. Het wordt maximaal ongeveer 22 graden. Vanavond neemt de bewolking verder toe en kan er een bui vallen. Vannacht is het wisselend bewolkt. Morgen wordt het duidelijk koeler. Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele buien. Het wordt dan ongeveer 18 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog, maar werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Tielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-Kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in de regio West vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoofddorp en Schiphol doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is de WOS Agenda. De film Pressure is te zien in bioscoop De Naald. In de uren voor D-Day probeert een Britse weerman de geallieerde legerleiding te overtuigen de invasie te verzetten, wetende dat een verkeerde weersvoorspelling het verlies van de oorlog kan betekenen. Op zaterdag 19 september wordt in Terheide door Cultuurmonsters en Dream Events het minifestival Cultuurdromen georganiseerd. Met een podium, een culturele markt en diverse randactiviteiten belooft het een creatieve middag te worden. In Cinema Koningshof is de film Sjaan het Schaap, het beest van de boerderij, te zien. Wanneer de boer per ongeluk het pompoenveld vernielt en daarna spoorloos verdwijnt, moet de kudde de boerderij redden van een mysterieus bosmonster. In De Naald is op zondag 20 september Ridder Ridder te zien, voor kids vanaf 4 jaar. Philip en Fiona willen een sprookje maken met een handleiding, een ridder en een draak, maar ze ontdekken al snel dat het veel leuker wordt als je de regels een klein beetje vergeet.
1: Meer agendatips uit onze regio
2: vind je op wos.nl.

0: Meer muziek in jouw regio.
1: All right.

0: Dus lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. De plaquette voor de Maassluisse fotograaf Wim van der Stelt heeft een nieuwe plek gekregen. Het gedenkteken staat nu bij de ingang van de haven, vlakbij het douanehuisje aan de Govert van Wijnkade. Drie oud-collega's en vrienden vonden dat de plaquette op de vorige plek langs de waterweg te weinig opviel. In Museum Maassluis is tot januari volgend jaar ook een tentoonstelling over Van der Stelt te zien. In Den Hoorn is een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De politie hield hem in de nacht van zondag op maandag aan nadat agenten een man zagen die sterk leek op het signalement van een verdachte. De politie onderzoekt of hij betrokken was bij een poging tot aanranding op de Harnaskade in Den Hoorn. Ook wordt gekeken naar een mogelijk verband met eerdere aanrandingen en mishandelingen in de Delftse Hout. Sportnieuws, schaatser Jutta Leerdam slaat het komende seizoen over. De 27-jarige sporter uit Schravenzanden maakte dat gisteren bekend op haar YouTube-kanaal. Ze neemt nog geen definitief afscheid van de schaatssport. Leerdam werd in februari Olympisch kampioen op de 1000 meter... en won ook zilver op de 500 meter. Ze houdt de mogelijkheid open om later terug te keren op het ijs. Het weer vandaag begint vrij zonnig. Later komen er meer wolken, maar het blijft lange tijd droog. Het wordt maximaal ongeveer 22 graden. Vanavond neemt de bewolking verder toe en kan er een bui vallen. Vannacht is het wisselend bewolkt. Morgen wordt het duidelijk koeler. Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele buien. Het wordt dan ongeveer 18 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Ze hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Getting ready for the lunch, dat is het motto. Het is 12 uur geweest. Goedemiddag.
7: De WOS Lunch.
6: En dan gaat hij weer 2 uur lang.
7: Jeroen van der Kei.
6: Lunchen met de WOS en Bruno Mars.

0: de lunchtafel van de WOS met Bruno Mars op de radio. On My Soul was dat. Het is vandaag dinsdagmiddag 15 september. Het is 12 uur geweest. Goedemiddag.
1: De WOS Lunch. De WOS Lunch. Uw presentator, Jeroen van der Kamp.
0: En hartelijk welkom aan de lekkerste van de regio. De lunchtafel van de WOS die de komende 2 uur weer voor je gedekt staat. Met het nieuws uit de regio. Want ik praat je natuurlijk vandaag gewoon eventjes bij. Ja, en gisteravond kwam er een video online van Jutta Leerdam. Ons Westlands trots, onze schaatster. Ja, en komend schaatsseizoen gaat ze niet in actie komen, zo heeft ze verteld. Van het definitief afscheid wil ze echter nog helemaal niet spreken. Leerdam laat de mogelijkheid open om in de toekomst terug te keren op het ijs. Ze wil de deur niet definitief sluiten, want ze houdt te veel van schaatsen, zo vertelt ze in de video. Je leest er meer over op WOS.nl, de WOS-app en zometeen om 12:30 een verse update van al dat andere nieuws hier op deze zender. Verder in dit programma natuurlijk de hoogste tijd voor de boterhammen. Pak ze erbij en smakelijk eten.
2: Pak mij eens vast, knipo de lacht is naar mij.
0: Daar gaat hij weer.

Summer en Homewrecker hoorde je hier bij de WOS tussen de middag op deze dinsdag. Vandaag 15 september op de kalender. En natuurlijk praat ik je vandaag niet alleen bij rondom het belangrijkste nieuws uit de regio. Krijg je ook hele fijne muziek voorgeschoteld. Duiken we in het komend uur van de lunch natuurlijk de catacombe in voor de lekkere trek en de muzikale parel die we afstoffen. En er is dit uur ook muzikaal beleg voor op je boterham. Straks iets na 12:30 het muzikale beleg voor op je boterham in het lunchpakket. Lekker lunchen dus met de WOS lunchtafel die voor je gedekt staat. Een beetje wegzakken in dat blauwe WOS Plus. Doet Ellie Goulding trouwens ook. Dit is Love Me Like You Do.

Symfonie van Shepard hoorde je hier bij de WOS aan de lekkerste van de regio. De 26 meter lange lunchtafel die voor je gedekt staat. Vanmiddag is het, laten we zeggen, bewolkt. 20 tot 23 graden. Mocht je het wat verder opzoeken en de bewolking is weg, dan kan het zelfs 28 graden worden nog vandaag. Tegen de avond neemt de kans op buien toe. En in het oosten van het land is dat mogelijk met onweer. Maar goed, daar hebben we dus hier waarschijnlijk geen last van. Zou wel lekker zijn, hè? Klapje onweer. Even een beetje die benauwdheid uit de lucht. Dat is ook wel even fijn, toch? Goed, morgen dan wordt het weer iets koeler dan vandaag. Maximaal een graad of 18 dan op de thermometer. De Dire Straits zijn dit. Dit is Sultans of Swing.

0: Cameron Wittkamp en The Kingdom of Fear was dat hier bij de WOS. In het komend half uur nog veel meer lekkers onderweg. Wat dacht je van het muzikale beleg voor op je boterham? Dat lunchpakket? Nou, ik heb nieuws voor je. Dat lekkere muzikale beleg is hartstikke onderweg. Net als de muziek van Paul Hardcastle, die hoor je ook zo meteen na het WOS nieuws.
1: Heb je ergens een waanzinnige foto van gemaakt? Of een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app. Of upload het via social media. Gebruik @WOSmedia en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De nieuwe grasmat van voetbalclub HVC 10 in Hoek van Holland is gistermiddag beschadigd door twee jongens op fatbikes. Volgens de club reden ze rondjes over het hoofdveld en maakten ze slippende bewegingen op het pas ingezaaide gras. De jongens staan duidelijk op camerabeelden. HVC 10 roept hen op zich te melden, zodat de schade onderling kan worden afgehandeld. Gebeurt dat niet, dan wil de club naar de politie stappen. Een 19-jarige man uit Delft is aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling in Den Hoorn. De politie hield hem in de nacht van zondag op maandag aan. Hij zou sterk lijken op de man die eerder op de Harnerskade een vrouw van haar fiets sloeg en probeerde aan te randen. De politie onderzoekt of de verdachte ook betrokken is bij andere incidenten. De afgelopen maanden waren er in de Delftse Hout meerdere meldingen van aanranding en mishandeling. Het is nog niet duidelijk of die zaken met elkaar te maken hebben. En dan nog het weer. Vandaag is het nog behoorlijk warm voor de tijd van het jaar. Vanmiddag is er geregeld ruimte voor de zon, al neemt vanuit het westen de bewolking toe. In onze regio wordt het ongeveer 22 tot 24 graden. Er staat een matige zuidwestenwind, aan de kust kan die wat steviger zijn. Vanavond raakt het verder bewolkt en gaat het af en toe regenen. Vannacht koelt het af naar zo'n 13 graden. En morgen is het met ongeveer 18 graden een stuk koeler. Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele buien.
1: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Don't waste my time van Paul Hardcastle hier bij de WHO's. Nou, en jouw timer gaan we zeker niet wasten. Want het is, ja, kijk eens even op dat horlogetje van je. Het is er de hoogste tijd voor. Ja, ja.
1: Het lunchpakket.
0: Muzikaal beleg voor op je boterham. En dat wordt natuurlijk vandaag weer met de nodige bravoure uitgesmeerd. Vandaag op je boterham hoor je zometeen muziek van The End People op de radio. Ja, zeker. Ichiku Park komt eraan. Ook Robbie Williams is onderweg met Feel. En eerst zijn dit de muzikale klanken van Taylor Swift. The Fate of Ophelia.

0: Het muzikale beleg voor op je boterham. Taylor Swift, Robbie Williams en dit was de M-People op de radio. Morgen iets na 12:30 natuurlijk een vers lupaatje hier op deze zender. Want je weet het, de WOS Lunch smeert iedere werkdag iets na 12:30 lekker je boterhammen met uitstekend muzikaal beleg erop. Dus dat is bij deze alvast weer een belofte. Nu, Gotye & Kimbra, Somebody That I Used To Know.
1: Like when you said you felt so happy you could die.

Dinsdagmiddag van de WOS. Hartelijk welkom bij de WOS. De lunchtafel van de regio die voor je gedekt staat nog tot 2 uur vanmiddag. Dat betekent zometeen nog veel meer zaken uit de regio. Veel meer fijne muziek is ook onderweg. Duiken bijvoorbeeld de catacomben nog in voor die lekkere track en die muzikale parel. Jouw suggestie is meer dan welkom via radio@wos.nl. Dus kom erop met dat lekkere plaatje uit lang vervlogen tijden. En ook zometeen hoor je hier het nieuws van 1 naar het goede doel in het leven.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Dat is onder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troon reden, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: En zo is het alweer 1 uur geweest.
7: Jeroen van der Kei.
6: Duran Duran hoor je zometeen na Alex Warren.

0: The Union of the Snake. Duran Duran was dat hier bij de WOS. Het is 1 uur geweest. Goedemiddag.
1: De WOS Lunch. De WOS Lunch.
0: En hartelijk welkom bij het tweede bedrijf van de Tussen de Middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook vandaag op deze 15e van de 9e praat ik je bij, zodat je weet waar het allemaal over gaat bij jou op de hoek van de straat. Kinderopvang Okidoki krijgt een nieuwe directeur-bestuurder. Vanaf 1 januari neemt Maureen van Doorn het directeurschap over van Ernst van Harteveld. Van Doorn is momenteel nog werkzaam als directeur-bestuurder bij de kinderopvang SKR in Ridderkerk, waar ze inmiddels al ongeveer 10 jaar werkzaam is. En je leest er allemaal meer over op WOS.nl, de WOS-app. En straks om 13:30 een verse update van al dat andere nieuws. Uiteraard hier op deze zender. Verder in dit uur samen de catacombe in voor de lekkere track. Het muzikale pareltje uit de catacombe duiken we samen op. En is het dit uur muziek van Michael Jackson. Miley Cyrus komt er ook aan. En eerst is dit Jason Mraz.
1: De WOS Lunch. Jeroen van der Kaai.

Michael Jackson en The Liberian Girl. De remastered version uit 2012 staat er nog tussen haakjes achter. Dus doe daar ook je voordeel mee met deze info. Die krijg je uiteraard hier gewoon op deze dinsdagmiddag bij de WOS. Lekker een beetje lunchen, een beetje keuvelen over het nieuws van vandaag. Dat laatste nieuws dat check je sowieso altijd trouwens 24/7 via WOS.nl, de WOS-app. En vanavond ook om 6 uur weer bij de WOS op TV. Mark Amber, Belong Together, nu.

0: Drop That. Olivia Rodrigo was dat hier op de radio bij de WOS.
1: De WOS Lunch. Lekkere trek.
0: Ja, ga daar alvast maar eens eventjes voor zitten, want die hoor je zo meteen hier op deze zender. We gaan terug naar lang vervlogen tijden. Halverwege de jaren 60 komen we straks uit, dus het stofdoekje is, laten we zeggen, niet geheel onbelangrijk, maar het stofkapje zou ik ook even pakken. Verder hoor je ook Ed Sheeran en Anouk komt er ook aan. Are You Kidding Me? Na de belangrijke zaken uit de regio van dit moment. Het WOS Nieuws van 2:30.
1: Lunch lekker mee met Jeroen van der Kaart. De WOS Lunch.
2: Ben jij de nieuwe Jack van Gelder van WOS Sport?
1: Voor onze radio-uitzendingen zijn we op zoek naar nieuw talent om de sportuitzendingen in het weekend nog beter te maken. Heb je altijd al achter de knoppen in een radiostudio willen zitten? Of vind je het leuk om een programma vorm te geven?
2: Dan zijn we op zoek naar jou.
1: Mail een korte motivatie naar radio@wos.nl ter attentie van WOS Sport.
2: WOS Nieuws.
3: Goedendag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De nieuwe grasmat van voetbalclub HVZ10 in Hoek van Holland is gistermiddag beschadigd door twee jongens op fatbikes. Volgens de club reden ze rondjes over het hoofdveld en maakten ze slippende bewegingen op het pas ingezaaide gras. De jongens staan duidelijk op camerabeelden. HVZ10 roept hen op zich te melden, zodat de schade onderling kan worden afgehandeld. Gebeurt dat niet, dan wil de club naar de politie stappen. Een 19-jarige man uit Delft is aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling in Den Hoorn. De politie hield hem in de nacht van zondag op maandag aan. Hij zou sterk lijken op de man die eerder op de Harnaskade een vrouw van haar fiets sloeg en probeerde aan te randen. De politie onderzoekt of de verdachte ook betrokken is bij andere incidenten. De afgelopen maanden waren er in de Delftse Hout meerdere meldingen van aanranding en mishandeling. Het is nog niet duidelijk of die zaken met elkaar te maken hebben. En dan sport. Er komt volgend jaar geen Westland Boksgala. De organisatie heeft meer tijd nodig om een nieuwe locatie te regelen, omdat de veiling in Poldijk plaatsmaakt voor een schoolcomplex. Er is al een andere plek in beeld, maar de plannen en vergunningen moeten nog worden uitgewerkt. Ook daarvoor is meer geld nodig. Het Boksgala moet in 2028 terugkeren. Het evenement werd voor het eerst gehouden in 2019 en keerde na de coronaperiode in 2024 terug. De editie van 2026 bracht €300.000 op voor Hospice Beukenrode in Naaldwijk. En dan nog het weer. Vandaag is het nog behoorlijk warm voor de tijd van het jaar. Vanmiddag is er geregeld ruimte voor de zon, al neemt vanuit het westen de bewolking toe. In onze regio wordt het ongeveer 22 tot 24 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Aan de kust kan die wat steviger zijn. Vanavond raakt het verder bewolkt en gaat het af en toe regenen. Vannacht koelt het af naar zo'n 13 graden. En morgen is het met ongeveer 18 graden een stuk koeler. Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele buien.
1: Meer WOS Nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS-app.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Celestial. Ed Sheeran was dat hier tussen de middag.
1: De WOS Lunch. Lekkere trek.
0: Hoogste tijd voor de muzikale parel van vandaag. Geschreven door John Lennon en Paul McCartney. Ja, niet de minste natuurlijk. En volgens zowel Lennon als McCartney is het idee voor de plaat van McCartney afkomstig. Onderweg in de auto van zijn huis naar dat van Lennon kreeg je het idee om een lied te schrijven over een auteur die een paperback-roman schrijft. Ja, rest is geschiedenis. 1966. Muziek van de Beatles. De lekkere track van vandaag. Dit is Paperback Rider.
2: Hey.

Portugal the Man. En Feel It Still hoorde je hier bij de WOS. Lekker aan de lunchtafel van de regio. Nog een beetje natafelen, een beetje keuvelen over het nieuws. Een beetje misschien een laadboterhammetje naar binnen aan het vouwen. Je bent van harte welkom hier op 876. Ook gedraaid trouwens de Beatles, de lekkere track van vandaag. Paperback Rider uit 66. En morgen iets na 13:30 gaan we weer samen die catacombe in. Heb je een suggestie? Laat het maar weten. Radio@wos.nl, de WOS-app of een berichtje via de tiponsknop via wos.nl.

A real mother for ya. Johnny Guitar Watson was dat en daarmee zijn we er door voor vandaag. Hoor je zo meteen nog veel meer muziek in jouw regio. Met een bakje koffie erbij, Panic at the Disco, Maria Kaki onderweg. Ook Ruben Hillen hoor je net als Shakira, Bette Midler, Madonna, Hart. En het laatste nieuws uit de regio. Dus dat allemaal tussen nu en pak een beet vanavond richting de prak. De dampende prak. En morgen tussen de middag dan is het natuurlijk weer een hele verse. Dus als dit de meesmaakt, zeg ik heel graag tot morgen. Tussen de middag.

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van...

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Score je kaarten via sintevents.nl.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de N15 loopt het verkeer vertraging op in de richting van Rotterdam. Vanuit de Maasvlakte is het mis bij Oostvoorne door een vrachtauto met pech. Heeft een lekke band en daarom moest de rechterrijstrook dicht. Je vertraging is hier 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goedendag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De nieuwe grasmat van voetbalclub HVZ 10 in Hoek van Holland is gistermiddag beschadigd door twee jongens op fatbikes. Volgens de club reden ze rondjes over het hoofdveld en maakten ze slippende bewegingen op het pas ingezaaide gras. De jongens staan duidelijk op camerabeelden. HVZ 10 roept hen op zich te melden, zodat de schade onderling kan worden afgehandeld. Gebeurt dat niet, dan wil de club naar de politie stappen. Een 19-jarige man uit Delft is aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling in Den Hoorn. De politie hield hem in de nacht van zondag op maandag aan. Hij zou sterk lijken op de man die eerder op de Harnaskade een vrouw van haar fiets sloeg en probeerde aan te randen. De politie onderzoekt of de verdachte ook betrokken is bij andere incidenten. Afgelopen maanden waren er in de Delftse Hout meerdere meldingen van aanranding en mishandeling. Het is nog niet duidelijk of die zaken met elkaar te maken hebben. En dan sport. Er komt volgend jaar geen Westland Boksgala. De organisatie heeft meer tijd nodig om een nieuwe locatie te regelen, omdat de veiling in Poldijk plaatsmaakt voor een schoolcomplex. Er is al een andere plek in beeld, maar de plannen en vergunningen moeten nog worden uitgewerkt. Ook daarvoor is meer geld nodig. Het Boksgala moet in 2028 terugkeren. Het evenement werd voor het eerst gehouden in 2019 en keerde na de coronaperiode in 2024 terug. De editie van 2026 bracht €300.000 op voor Hospice Beukenrode in Naaldwijk. En dan nog het weer. Vandaag is het nog behoorlijk warm voor de tijd van het jaar. Vanmiddag is er geregeld ruimte voor de zon, al neemt vanuit het westen de bewolking toe. In onze regio wordt het ongeveer 22 tot 24 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Aan de kust kan die wat steviger zijn. Vanavond raakt het verder bewolkt en gaat het af en toe regenen. Vannacht koelt het af naar zo'n 13 graden. En morgen is het met ongeveer 18 graden een stuk koeler. Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele buien.
0: Meer WOS nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij Alfred Oostvoorne een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.
4: De WOS.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. Want de verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij afrit Oost-Voorne 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Wielen wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtauto die blokkeert daar de rechte rijstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: knopje Tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. VOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. In Schipluiden komen 23 appartementen voor senioren op de locatie De Kroon aan de Kasteellaan. Ontwikkelaar De Lange en Van den Berg heeft de aanbesteding van de gemeente Midden-Duiveland gewonnen. Onder het gebouw komt een parkeergarage. Daardoor ontstaat aan de Agnes Kroesinklaan ruimte voor een nieuwe speeltuin. De ontwikkelaar werkt het ontwerp de komende tijd verder uit met de gemeente en kijkt daarbij ook naar ideeën van omwonenden. Praatje Peet wordt een nieuw televisieprogramma waarin opa's, oma's en kleinkinderen samen ontdekken hoe goed ze elkaar generatie kennen. Presentator Peet Vermeulen zoekt daarvoor deelnemers die samen mee willen doen. In het programma staan onder meer onderwerpen zoals muziek en woorden van vroeger en nu centraal. Ook delen deelnemers herinneringen en praten ze over verschillende generaties. Aanmelden voor de opnames kan via tv@wos.nl. Voetbal, sportclub Monster en Quinten spelen in de volgende ronde van de districtsbeker allebei thuis. Ook het tweede elftal van FC Schavenzande komt op eigen veld in actie. De wedstrijden worden op 17 oktober gespeeld. Sportclub Monster ontvangt Alphense Boys en Quinten speelt tegen Kwik. FC Schavenzande 2 krijgt FC Woerden op bezoek. Westlandia, Honslersdijk, FC Schavenzande en Velo spelen een uitwedstrijd. En dan nog het weer. Vanavond raakt het verder bewolkt en gaat het af en toe regenen. Vannacht koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen is het met ongeveer 18 graden een stuk koeler dan vandaag. De zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele buien.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A20, Hoek van Holland-Gouda. 5 minuten vertraging bij Rotterdam-Noord. En een kwartier vertraging op de A15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Door een kapotte vrachtauto bij Alfred Oost-Voorne. 5 kilometer file daardoor dat de rechterrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.

0: Brugge.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd hij al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011, toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers. Met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A20, Hoek van Holland-Gouda. 5 minuten vertraging bij Rotterdam-Noord. En een kwartier vertraging op de A15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Door een kapotte vrachtauto bij Alfred Oost-Voorne. 5 kilometer file daardoor dat de rechterrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. In Schipluiden komen 23 appartementen voor senioren op de locatie De Kroon aan de Kasteellaan. Ontwikkelaar De Lange en Van den Berg heeft de aanbesteding van de gemeente Midden-Duiveland gewonnen. Onder het gebouw komt een parkeergarage. Daardoor ontstaat aan de Agnes Kroesinklaan ruimte voor een nieuwe speeltuin. De ontwikkelaar werkt het ontwerp de komende tijd verder uit met de gemeente en kijkt daarbij ook naar ideeën van omwonenden. Praatje Peet wordt een nieuw televisieprogramma waarin opa's, oma's en kleinkinderen samen ontdekken hoe goed ze elkaar generatie kennen. Presentator Peet Vermeulen zoekt daarvoor deelnemers die samen mee willen doen. In het programma staan onder meer onderwerpen zoals muziek en woorden van vroeger en nu centraal. Ook delen deelnemers herinneringen en praten ze over verschillende generaties. Aanmelden voor de opnames kan via tv@wos.nl. Voetbal, sportclub Monster en Quinte spelen in de volgende ronde van de districtsbeker allebei thuis. Ook het tweede elftal van FC Schavenzander komt op eigen veld in actie. De wedstrijden worden op 17 oktober gespeeld. Sportclub Monster ontvangt Alphense Boys en Quinte speelt tegen Kwik. FC Schavenzander 2 krijgt FC Woerden op bezoek. Westlandia, Honslersdijk, FC Schavenzander en Velo spelen een uitwedstrijd. En dan nog het weer. Vanavond raakt het verder bewolkt en gaat het af en toe regenen. Vannacht koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen is het met ongeveer 18 graden een stuk koeler dan vandaag. De zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele buien.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A20, Hoek van Holland-Gouda. 5 minuten vertraging bij Rotterdam-Noord. En een kwartier vertraging op de A15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Door een kapotte vrachtauto bij Alfred Oost-Voorne. 5 kilometer file daardoor dat de rechterrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A20, Hoek van Holland-Gouda. 5 minuten vertraging bij Rotterdam-Noord. En een kwartier vertraging op de A15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Door een kapotte vrachtauto bij Alfred Oost-Voorne. 5 kilometer file daardoor dat de rechterrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dreigende wolkenluchten, een wit landschap of een schitterende regenboog. Het weer levert altijd mooie plaatjes op. Daarom zijn wij benieuwd naar jouw plaatjes. Wil je jouw weerfoto terugzien in de uitzendingen van het WOS Nieuws? Mail dan naar weerfoto@wos.nl met je naam en woonplaats. En wie weet zie je jouw weerfoto terug op WOS TV. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. In Schipluiden komen 23 appartementen voor senioren op de locatie De Kroon aan de Kasteellaan. Ontwikkelaar De Lange en Van den Berg heeft de aanbesteding van de gemeente Midden-Delfland gewonnen. Onder het gebouw komt een parkeergarage. Daardoor ontstaat aan de Agnes Kroesinklaan ruimte voor een nieuwe speeltuin. De ontwikkelaar werkt het ontwerp de komende tijd verder uit met de gemeente en kijkt daarbij ook naar ideeën van omwonenden. Praatje Peet wordt een nieuw televisieprogramma waarin opa's, oma's en kleinkinderen samen ontdekken hoe goed ze elkaar generatie kennen. Presentator Peet Vermeulen zoekt daarvoor deelnemers die samen mee willen doen. In het programma staan onder meer onderwerpen zoals muziek en woorden van vroeger en nu centraal. Ook delen deelnemers herinneringen en praten ze over verschillende generaties. Aanmelden voor de opnames kan via tv@wos.nl. Voetbal, sportclub Monster en Quinten spelen in de volgende ronde van de districtsbeker allebei thuis. Ook het tweede elftal van FC Schavenzande komt op eigen veld in actie. De wedstrijden worden op 17 oktober gespeeld. Sportclub Monster ontvangt Alphense Boys en Quinten speelt tegen Kwik. FC Schavenzande 2 krijgt FC Woerden op bezoek. Westlandia, Honslersdijk, FC Schavenzande en Velo spelen een uitwedstrijd. En dan nog het weer. Vanavond raakt het verder bewolkt en gaat het af en toe regenen. Vannacht koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen is het met ongeveer 18 graden een stuk koeler dan vandaag. De zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele buien.
0: Meer WOS Nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A20, Hoek van Holland-Gouda. 5 minuten vertraging bij Rotterdam-Noord. En een kwartier vertraging op de A15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Door een kapotte vrachtauto bij Alfred Oost-Voorne. 5 kilometer file daardoor dat de rechterrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen met de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A20, Hoek van Holland-Gouda. 5 minuten vertraging bij Rotterdam-Noord. En een kwartier vertraging op de A15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Door een kapotte vrachtauto bij Alfred Oost-Voorne. 5 kilometer file daardoor dat de rechterrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is WOS Verkeer. Tot en met vrijdag 16 oktober zijn er werkzaamheden op het onderpad van de Maasdijk in Schavenzande. Warmtenetwerk Westland werkt dan op meerdere plekken tegelijkertijd aan de aanleg van het warmtenet. Op twee plekken is de weg afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Dit is bij Maasdijk 108A en 174A. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Maasdijk. Fietsers worden omgeleid via de andere kant van de Maasdijk. Er zijn al langer werkzaamheden op het onderpad, waarbij tuinbouwbedrijven aan de aardwarmtebron in Maasdijk worden gekoppeld. Deze werkzaamheden zijn de laatste op het onderpad. Op dit moment zijn er ook nog werkzaamheden op de Groene Weg en de Laan van de Heilige Lambertus. Maar die zijn op eigen terrein van glastuinbouwbedrijven. Deze wegen zijn weer vrij voor doorgaand verkeer. Naar verwachting kunnen er in najaar 2026 weer een hoop nieuwe glastuinbouwbedrijven profiteren van de aardwarmte van de bron in Maasdijk. De werkzaamheden die bij dit deel van Warmtenetwerk Westland horen, worden in de loop van 2027 afgerond. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS. Weer.

0: Onze regio barst het van het muzikale talent. En dat talent hoor je uiteraard ook bij de WOS. Luister elke zaterdagmiddag vanaf 1 uur naar Streeknoten. En hoor al jouw helden uit de regio. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. In Schipluiden komen 23 appartementen voor senioren op de locatie De Kroon aan de Kasteellaan. Ontwikkelaar De Lange en Van den Berg heeft de aanbesteding van de gemeente Midden-Duiveland gewonnen. Onder het gebouw komt een parkeergarage. Daardoor ontstaat aan de Agnes Kroesinklaan ruimte voor een nieuwe speeltuin. De ontwikkelaar werkt het ontwerp de komende tijd verder uit met de gemeente en kijkt daarbij ook naar ideeën van omwonenden. Praatje Peet wordt een nieuw televisieprogramma waarin opa's, oma's en kleinkinderen samen ontdekken hoe goed ze elkaar generatie kennen. Presentator Peet Vermeulen zoekt daarvoor deelnemers die samen mee willen doen. In het programma staan onder meer onderwerpen zoals muziek en woorden van vroeger en nu centraal. Ook delen deelnemers herinneringen en praten ze over verschillende generaties. Aanmelden voor de opnames kan via tv@wos.nl. Voetbal, sportclub Monster en Quinten spelen in de volgende ronde van de districtsbeker allebei thuis. Ook het tweede elftal van FC Schavenzande komt op eigen veld in actie. De wedstrijden worden op 17 oktober gespeeld. Sportclub Monster ontvangt Alphense Boys en Quinten speelt tegen Kwik. FC Schavenzande 2 krijgt FC Woerden op bezoek. Westlandia, Honslersdijk, FC Schavenzande en Velo spelen een uitwedstrijd. En dan nog het weer. Vanavond raakt het verder bewolkt en gaat het af en toe regenen. Vannacht koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen is het met ongeveer 18 graden een stuk koeler dan vandaag. De zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele buien.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A20, Hoek van Holland-Gouda. 5 minuten vertraging bij Rotterdam-Noord. En een kwartier vertraging op de A15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Door een kapotte vrachtauto bij Alfred Oost-Voorne. 5 kilometer file daardoor dat de rechterrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WO.

0: Dit is de WOS Agenda. De film Pressure is te zien in Bioscoop De Naald. In de uren voor D-Day probeert een Britse weerman de geallieerde legerleiding te overtuigen de invasie te verzetten, wetende dat een verkeerde weersvoorspelling het verlies van de oorlog kan betekenen. Op zaterdag 19 september wordt in Terheide door Cultuurmonsters en Dream Events het mini-festival Cultuurdromen georganiseerd. Met een podium, een culturele markt en diverse randactiviteiten belooft het een creatieve middag te worden. In Cinema Koningshof is de film Sjaan het Schaap, het beest van de boerderij te zien. Wanneer de boer per ongeluk het pompoenveld vernielt en daarna spoorloos verdwijnt, moet de kudde de boerderij redden van een mysterieus bosmonster. In De Naald is op zondag 20 september Ridder Ridder te zien, voor kids vanaf 4 jaar. Philip en Fiona willen een sprookje maken met een handleiding, een ridder en een draak, maar ze ontdekken al snel dat het veel leuker wordt als je de regels een klein beetje vergeet.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op wos.nl.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: Goedemorgen, Van Bruggen.
1: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
6: En ik ga letten op jaar 21 van Joost Eertmans, en ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen en daarmee... Nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
5: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A20, Hoek van Holland-Gouda. 5 minuten vertraging bij Rotterdam-Noord. En een kwartier vertraging op de A15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Door een kapotte vrachtauto bij Alfred Oost-Voorne. 5 kilometer file, daardoor dat de rechterrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: sport. Voor onze radio-uitzendingen zijn we op zoek naar nieuw talent om de sportuitzendingen in het weekend nog beter te maken. Heb je altijd al achter de knoppen in een radiostudio willen zitten? Of vind je het leuk om een programma vorm te geven? Dan zijn we op zoek naar jou. Mail een korte motivatie naar radio@wos.nl ter attentie van WOS Sport. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. In Schipluiden komen 23 appartementen voor senioren op de locatie De Kroon aan de Kasteellaan. Ontwikkelaar De Lange en Van den Berg heeft de aanbesteding van de gemeente Midden-Duiveland gewonnen. Onder het gebouw komt een parkeergarage. Daardoor ontstaat aan de Agnes Kroesinklaan ruimte voor een nieuwe speeltuin. De ontwikkelaar werkt het ontwerp de komende tijd verder uit met de gemeente en kijkt daarbij ook naar ideeën van omwonenden. Praatje Peet wordt een nieuw televisieprogramma waarin opa's, oma's en kleinkinderen samen ontdekken hoe goed ze elkaar generatie kennen. Presentator Peet Vermeulen zoekt daarvoor deelnemers die samen mee willen doen. In het programma staan onder meer onderwerpen zoals muziek en woorden van vroeger en nu centraal. Ook delen deelnemers herinneringen en praten ze over verschillende generaties. Aanmelden voor de opnames kan via tv@wos.nl. Voetbal, sportclub Monster en Quinte spelen in de volgende ronde van de districtsbeker allebei thuis. Ook het tweede elftal van FC Schavenzander komt op eigen veld in actie. De wedstrijden worden op 17 oktober gespeeld. Sportclub Monster ontvangt Alphense Boys en Quinte speelt tegen Kwik. FC Schavenzander 2 krijgt FC Woerden op bezoek. Westlandia, Honslersdijk, FC Schavenzander en Velo spelen een uitwedstrijd. En dan nog het weer. Vanavond raakt het verder bewolkt en gaat het af en toe regenen. Vannacht koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen is het met ongeveer 18 graden een stuk koeler dan vandaag. De zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele buien.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Muller.
5: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze die huishoudens een beetje tegemoet.
4: Morgen beginnen de algemene beschouwingen. Dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
6: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
7: Voor het signalement.
6: Precies, nou dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwarte scenario.
4: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welke mooie klanken van toen komen er uit de jukebox. Je hoort het elke woensdag van 7 tot 9 s'avonds met Willem Baks. VOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. In Schipluiden komen 23 appartementen voor senioren op de locatie De Kroon aan de Kasteellaan. Ontwikkelaar De Lange en Van den Berg heeft de aanbesteding van de gemeente Midden-Duiveland gewonnen. Onder het gebouw komt een parkeergarage. Daardoor ontstaat aan de Agnes Kroesinklaan ruimte voor een nieuwe speeltuin. De ontwikkelaar werkt het ontwerp de komende tijd verder uit met de gemeente en kijkt daarbij ook naar ideeën van omwonenden. Praatje Peet wordt een nieuw televisieprogramma waarin opa's, oma's en kleinkinderen samen ontdekken hoe goed ze elkaar generatie kennen. Presentator Peet Vermeulen zoekt daarvoor deelnemers die samen mee willen doen. In het programma staan onder meer onderwerpen zoals muziek en woorden van vroeger en nu centraal. Ook delen deelnemers herinneringen en praten ze over verschillende generaties. Aanmelden voor de opnames kan via tv@wos.nl. Voetbal, sportclub Monster en Quinten spelen in de volgende ronde van de districtsbeker allebei thuis. Ook het tweede elftal van FC Schavenzande komt op eigen veld in actie. De wedstrijden worden op 17 oktober gespeeld. Sportclub Monster ontvangt Alphense Boys en Quinten speelt tegen Kwik. FC Schavenzande 2 krijgt FC Woerden op bezoek. Westlandia, Honslersdijk, FC Schavenzande en Velo spelen een uitwedstrijd. En dan nog het weer. Vanavond raakt het verder bewolkt en gaat het af en toe regenen. Vannacht koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen is het met ongeveer 18 graden een stuk koeler dan vandaag. De zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele buien.
0: Meer nieuws uit jouw regio vind je op wos.nl.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 9 uur.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
4: Ronde in agrarische kringen vertelde dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
3: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
5: The hospital safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
3: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 10 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Dat gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgden sabotageacties ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
4: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
3: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: snap.
1: Strandweer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
2: Je geniet lekkerder
1: van de zomer.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 11 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: verbrande zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 12 uur.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teuge op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: kosten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van
2: 1 uur.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en de Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De grootste hits.
1: De grootste hits.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
3: Thuis. In je regio.
4: VOS.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 2 uur.
3: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond